make it. Do it. Makes us. Harder, better, faster, stronger.

Dile, ja, ik ga niet laten, ik ga gewoon wat bij je.

Thank you.

0: We praten veel. Hele lange nachten, maar ik slaap goed. Ik zie elke dag bij mensen wat de straat doet. Ruggenkaars recht tot de kaars bloed. Alles in een split second, dit is haaidoek. Stikstof op een diwa in de beat die kantelt. Schrijven teksten voor de sport, heel uw crew die wandelt. Toon uw wegen die naar niks leiden. Ik schrijf zo 100 bars die weer op dit rijmen. Semi-automatic schiet ik punchlines. Elke middag nog een tekst die rond de lunch draait. Ook ontbijt, dat is belangrijk. Standaard op die honger, dus ik eet wat ik te pakken krijg.
1: Rollen doe ik enkel nog met mannen die me trouw zijn. Bloeden voor de kaas en die s'avonds bij een vrouw zijn. Yeah, dit gaat dieper dan de koolmijn. Route uitgestippeld, bestudeerde elke looplijn. Niet te ingewikkeld, gelijk mummies voor ze. Als ze weer iets komen vragen met die puppy ogen.

0: met stikstof heel de game slot. Belgiaans schoot, dit is Pro League, play sport.
1: Zie mensen vechten voor wat kruimels door de honger. De krakjes in mijn stad worden de laatste jaren jonger. Pieken om te prikken, s'avonds in de pieken donker. Voor de ene een probleem en voor de ander niks bijzonder. Overal en overlast, net zoals die derde plaat. Hoger dan de bodem is de helft hier zelf nog nooit geraakt. Klimmen naar omhoog is hier een fabel met een bonenstaak. Werken dag en nacht, maar door de staat word je nog steeds genaaid. Zelf veel

Ik wil klein. Minimale inzet voor een maximale uitkomst. Ze willen veel te snel gaan en verwachten ook de buit prompt. Ze wouden ons niet pompen, omdat men rap te vuil vond. Dit is voor mijn broeder die dan net van boven luik komt. Geen tijd te verspillen. Het leven is op mijlpalen, Mick. Begonnen klein, maar nu al een tijd aan het klimmen. Het mijn halen, heel de klik erbij aanlinken. Tot we volle glazen wijn in de wijngaarden klinken. Drinken hoe we schrijven, gerijpt uit liefde. Schrijf lyrics naar wie luistert als uitnodiging. Featuring met Thierry haal de prijs duif binnen. Dit is Genk Brussel door en ik hier kan weinig aan typen. Keur van de slager snijdt vlees van de benen. Keuze die we maken leren ten reden te geven. De sukkelaar te laat, zie ze toekomend zwetend. Wij zitten daar waar we het verdienen. Elke stap is dichterbij geoliede machine. Uit de koolmijn kruipend naar de bovenste verdieping. Geen grootheidswaanzin, zonder chroom als versiering. Dit is puur op discipline, leeft de droom die we kiezen.

having a hard time knowing what's the current

het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel.

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid verkopen het mals. En als het niet werkt, het mes op de hals. Voel je je slecht, probeer het met zelf. Of Ctrl-Alt, delete en reset. Wie roept er kut op de set? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je. Alles

0: duiveltje hoed.
1: En plots valt het doek, de maskers gaan af, de lichten gaan aan, de mensen zijn moe. Ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis. Ze zijn voldaan, tijd om te slapen. Ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
3: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren.

0: zin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
1: Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Vlaanderen neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Bouva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft: rust zacht, Genkie. En ook Racing Genk, de club waar Michiel voor supporterde, noemt zijn moed en positiviteit een inspiratie voor velen. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten nog gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste. Dat is een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Verder werd Itza Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
2: Zeker als een vice-wereldkampioen komt hij altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. Die laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
1: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigde 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

zoek geluk in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren om rust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Word in de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
3: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten, in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
2: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken of Kind en Gezin een nieuwer vaccin moet zetten tegen pneumokokken. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken die tegen minder varianten beschermen, omdat het niet gemakkelijk is van de nieuwe vorm de standaard te maken. Dat zegt journaliste Fleur Mees.
4: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
2: Het nieuwe vaccin kost 278.

0: kunnen terugkomen. De eigenaars overwegen een comeback. Begin jaren 2000 was MySpace het populairste sociale medianetwerk en de voorloper van Facebook. Je kon er ook foto's en video's en teksten delen. In 2013 probeerden de eigenaars ook al om MySpace te herlanceren, maar toen zonder veel succes. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maximaal rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maximaal rond 35 en zelfs 37 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven zou hebben, zegt Eddy Cousin.
4: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, de minderwaarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
3: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Het vormt een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
3: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. En sport op het EK Atletiek in Birmingham staat Paulien Koekuyt in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale een nieuw persoonlijk record en was de snelste van alle finalisten. Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman konden zich dan weer plaatsen voor de halve finale op de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld. In het vrouwenvoetbal speelt Oud-Heverlee Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowicz. Dat is net beslist via loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd. Op 2 september volgt de terugmatch. Vorig jaar bereikte Oud-Heverlee Leuven de tussenronde in de Champions League. En op het EK zwemmen in Parijs staat Florien Gaspard vanavond in de halve finale op de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk zwemt vanavond de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag en toch is hij blij.
6: Ik ben wel tevreden met mijn race. Ik had misschien een beetje harder. Ik kon dus aan mijn dag in het midden. Maar ja, de andere jongens hebben supergoed gezwommen. Het was een heel rappe tijd om in de finale te geraken. Dus het belooft wel voor de twee volgende nummers. Ik ben in shape. Ik heb wel veel vertrouwen.
3: Hij zwemt ook nog de 200 en de 400 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm. We halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het echt tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Eentje harder dan ik vroeger op mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Hou de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rap dat plan, het is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te drukken, veel indruk, geen spa, maar pas een puur stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijkend naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd. Wanneer ik in de spiegel breek, zorgen maken mij niet boos. Ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat ik weet.

huisje, tuin of boekje kruipen. Warm en reis het nest op net die plek waar geen naar binnen sluipt. Geef me over door de mic en schuif papier en pennen door. En laat het over aan een ander, noem het nu geen kruis. Verhoor van ver, toch is het nog ver ook. Ik schilder een insor. Schiemen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warpoel in mijn hoofd, wat gedachten doen deed ik ook. Als ik straks move is het over, ik ben op randzoen als erover. Wil ik mijn rotzooi op schone draag.

second place, and rooms that once shone so bright.

0: Ja, ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik, schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
2: Dit

0: I know I will.
1: Get better.
0: My darling, I know.

0: Inclusie Kees erop verplassing, Walter. Misschien zie ik het morgen weer anders. Heb mezelf niet zo zin, ik zal loesten op een keihardzest. Applaus achter de landing, zie niet vasthest. Turbulente tiding, zie mot, dus ik kom achter de derde. Nu wek ik alles dat ik wel. Mijn kot is klein en mijn belag is breed. En achter jaar op wagen is mijn vrouw van nek. Alles hier klikt en ik wil niet eens raken. Ze komt gewoon een vlots gelijk. Ze wil dat ik strukkel.
1: Rico's komen niet los.

excuses voor dans niet met me. Alsjeblieft, ja, dans maar met me. Het leven is te kort voor niet te dansen mee. In de keuken doet dat alles aan brand onder deksel. Natuurlijk gaat nog op mijn bek gaan. Zo wordt faceplanten, dat komt met nas uit de rechter staan. Verticaal, en weer verder gaan, nieuwe poging. Blijf verlopen tot dan mijn schoenen bekar van en dat nieuwe komen.

0: 5 uur Urgent FM.
1: 5 uur
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerits van Genk.
3: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
2: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. En de deal is rond. Rode duivel Romelu Lukaku vertrekt bij Napoli en tekent wellicht morgen bij Fenerbahçe in Turkije. Voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Fenerbahçe betaalt zo'n 6 miljoen. Bij Anderlecht hoopten ze op een terugkeer van Lukaku, maar hij kiest dus voor Turkije. Voetbaljournalist Jarno Berto.
4: De top in de Turkse competitie is niet per se beter dan de top bij ons, maar die is wel sexier als je ziet welke namen, welke spelers er spelen. Mo Salah, Mason Greenwood, N'Golo Kanté, Leandro Trossard ook. In België voetbalt niemand van die grootorde en bovendien is een potentiële Champions League ook nog eens een lokmiddel. En ook de ontvangst daar, hè, dat staat Lukaku natuurlijk ook te wachten, nog voor hij een seconde gespeeld heeft.
2: Lukaku is 33. Fenerbahçe wordt zijn 5e club in evenveel jaar. En het eerste deel van het hoofdpodium van Tomorrowland is met de boot vertrokken naar Thailand. Daar organiseren ze eind dit jaar voor het eerst een aparte editie. Een groot deel van de onderdelen is in 114 containers geplaatst. En die zijn dan op een zeeschip geladen in Willebroek en vandaar is alles vertrokken. De komende weken gebeurt hetzelfde met nog honderden containers met materiaal. Op 29 september zou het Tomorrowland-podium in Thailand moeten aankomen. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Gele blokken langs de macadam. Twee oostblokkers in een Tiguan. Vlijmscherp mes in de binnenzak. Van de vest die hij kreeg toen hij binnen zat. Drie sportzakken van de Basic Fit. Geleverd door een man op een basic fiets. Uit het niets gebeurt er niks speciaal. Iedereen verdwijnt, alleen de fiets blijft staan. Gele blokken langs de macadam. Zwarte Audi richting Amsterdam.

Gele blokken langs de macadam. Helikopter boven miniramp. Grijze golf die slaat linksaf. Heli boven fietspad. Kilo in de fietszak. Ze spreken af onder brug. Het is af en toe druk. Daar een man die zich druk maakt.

0: de macadam. Een leger van wel 100 man. Familie boven alles toch. Gele blokken langs de macadam.
1: Het is ook een beetje een metafoor voor gans de stad en zelfs voor gans het land. Want hier is zo wat alles te koop. En hier heerst ook zo'n een vrij ontspannen...
2: Dit is Urgent FM.

Ik stond altijd paraat op de blokken. Ik gaf altijd kickdown in de bochten. Heel de nacht tot de ochtend. Ik ben ergens op stap met uw dochter. Mijn teksten zijn ziek, bel de dokter. Deze virus die kan je niet stoppen. Van de heli ga ik helikopter.

meditatie elke dag. Die ik liever zou negeren, terwijl ik weet dat dat niet mag. Maar alles tot me laten, dat is vaak veel te riskant. Want in fabrieken van verdriet liggen de tranen op de band. Maar helaas is die niet eindeloos. Dus die tranen moet ik vangen, hou ze bij me komen. Soms laat ik ze vallen en niet weinig ook. Maar ik blijf ze onderdrukken tot de tijd.

0: Hallo beste luisteraars, welkom terug hier bij Urgent FM. We zijn weer dinsdag, dus vandaag, zoals u gewend bent, Opendex Radio, de Break the Week show met Person hier in de studio. Voorlopig nog niemand anders, maar we zullen wel zien wie dat er daar nog passeert van de crew of van de supporters. Dat is hier elke week wel heel fijn. Altijd welkom uiteraard in onze studio hier onder de krook. Vandaag hebben we een super fijne gast die we hebben uitgenodigd voor te komen spelen vandaag. Zoals jullie gewend zijn, elke week een guestmix of een crewlid die even komt draaien live on the decks voor jullie. Vandaag in de studio hebben wij voor jullie niemand minder dan Nashua, a.k.a. Dieter, of Dieter, a.k.a. Nashua. Hey Dieter, hoe gaat-ie?
1: Goedenavond. Heel goed, heel goed.
0: Alright, leuk. Het is de eerste keer dat je hier op de radio komt?
1: Nee, ik ben Danny? Al een keren op Urgent. Het is al eventjes geleden, maar ja.
0: Oké, het is even geleden. En Dieter, ik heb u onlangs eigenlijk nog gevraagd om te spelen voor Copa Doc. En dan heb je ook ingeschreven bij de Gentse feesten, bij Vonk. Dat waren blijkbaar heel leuke feestjes, hè?
1: Zeker en vast. Zowel in de Grootbrouwerij als, als bij Vonk. Heel geamuseerd. Tot in de vroege uurtjes kunnen draaien. Dus,
0: Oké, zo horen we het graag. Dus eigenlijk echt... Je bent misschien een nieuw lid bij Opendex, maar je bent niet per se nieuw in het vak, hè? Heb ik verstaan?
1: Nee, niet precies. Ik ben nu 21 jaar bezig, dus ik draai al eventjes mee.
0: En je hebt al een hele historie aan DJ-avonturen kunnen meemaken ondertussen. En ook muziekproducties zitten erin bij u, heb ik gemerkt. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen?
1: Door de liefde voor muziek en draaien eigenlijk zo in de productie beland. Ja. En ondertussen zijn we nu aan onze, ik denk, 12e release bezig. Dus,
0: 12e release?
1: Onder verschillende alter ego's al. Zowel Frank en Vrij als Juxtapose als Nashua.
0: Okay.
1: Dus ik werk onder verschillende stijlen, verschillende producties.
0: Ja. Nice, oké. Okay. Frank en Vrij, dat wist ik niet, maar dat ken ik wel van ergens. Dus dat is wel nice. Ik ga dat ook nog een keer gaan oprakelen, die releases. Welke genres kunnen het zo omschrijven?
1: Tech house voornamelijk, maar dan ook techno, psytrance zelfs. En ik doe zelfs een beetje ghost productie in hip-hop. Okay. Dus,
0: cool. Alright. Als DJ heb jij ook al, je hebt me eens verteld, een tour gedaan en dergelijke. Ook als producer, waarschijnlijk is dat een beetje een combinatie van de twee geweest. Kunnen we daar wat meer over vertellen? Want dat is wel interessant.
1: Dat waren de tijden met mijn Franse compagnon Eric Beau. Waarbij dat we verschillende tournees gedaan hebben. Zowel in de VS gespeeld als hier in Europa.
0: Oké.
1: Okay. Dat was tijden van meer de funky house. Terwijl ik nu al iets harder durf te gaan.
0: Alright. En nu is het meer zo de tech house, heb ik verstaan.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Mooi. En uw laatste release, waar is die uitgekomen?
1: De laatste release is nu uitgekomen in Argentinië. Die daar eigenlijk ook best wel goed verkoopt.
0: Super.
1: We hebben nu van de volledige EP meer dan 50.000 exemplaren verkocht.
0: Oké. Okay. En welke artiestennaam is dat dan?
1: Dat is onder Juxtapose.
0: Juxtapose.
1: De naam van de EP is Initium.
0: Alright.
1: Is nog altijd te koop op Beatport en alle kanalen die je kent.
0: Nice. Noem eens de nummers, want dan gaan de mensen het misschien vinden op YouTube. Ik moest ook even zoeken daar juist.
1: Look at Me That Way en Wild zijn de twee titels van de nummers.
0: Ja. Van Juxtapose. Ik heb er vandaag naar geluisterd en ik heb mij keigoed geamuseerd. Echt afproducties voor mij. Ik kan dat wel beamen. producties die gewoon echt volledig gebolwerkt zijn. Wat zijn nog uw zotte plannen eigenlijk? Heb jij goesting om nog veel verder te gaan als DJ? Of gaat er meer in de producties?
1: Dat zal altijd een beetje een combinatie blijven, denk
0: combinatie,
1: ik.
0: Combinatie, ja.
1: Er zijn nog verschillende releases klaar, die vooral in Latijns-Amerika, omdat daar wel een beetje de techhouse scene leeft momenteel, uitkomen.
0: Ja, ja.
1: En verder, zoveel mogelijk draaien, zoveel mogelijk muziek.
0: Zalig, oké.
1: Okay. Absoluut.
0: En hoe kunnen mensen u vinden via Instagram dan?
1: Via Instagram kan je me vinden op Nashua Production.
0: Okay.
1: En dan, er is ook een website, www.djnashua.com. Daar kan je mij ook altijd terugvinden.
0: En DJ Nashua, ja. Dat zei jij ook, hè?
1: Dat ben ik.
0: Ah ja, oké, oké. Ça va. Voilà, cool. Ja, en moesten dus ook echt een keer kunnen kiezen van welk festival zou je het liefst van al een keer draaien in de toekomst?
1: Goh, op dit moment, als ik echt internationaal mag gaan kiezen,
0: ja?
1: Ultra of zo.
0: Ultra,
1: ja.
0: Dat lijkt mij ook wel echt het festival voor u.
1: Zeer geest om te doen, ja.
0: Nice, oké. En ik heb ook iets gehoord dat jij les geeft in Ableton.
1: Ja, dat klopt. Tof. Ik heb ook een cursus geschreven in Ableton. Dus ja, als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, mogen ze er altijd inschrijven.
0: Amai,
1: dat kan zowel via de website als via Instagram. Contacteer mij. En dan kijken we wat er mogelijk is. Er zijn nog enkele plaatjes vrij voor het najaar. Dus, maar ook DJ-lessen geef ik, waar ook nog twee plaatjes vrij zijn, denk ik, voor dit jaar.
0: Oké. Okay. Well, als er luisteraars zijn die interesse hebben in zo'n workshop of een les muziekproductie bij Dieter Nashua, kunnen gerust ook via mij een keer polsen. En dan verbind ik u met veel plezier door. Nu, ik ben eigenlijk kei benieuwd naar uw muziek dat je gaat brengen. Wat heb je zoal mee?
1: Het zal een beetje een combinatie worden van eigen materiaal. Dus ik start sowieso met eigen materiaal. Dat gaat van Clooney naar Sitz, naar Matsasari, de Steven Deckhouse.
0: Alright. Ja. Is dat een vaste waarde bij u ook, altijd beginnen met uw eigen producties?
1: Ik doe dat nog te weinig eigenlijk. Ik zou toch iets meer mogen gaan doen.
0: Ik vind dat ook wel...
1: Het typische productiesyndroom, nooit zeker zijn of dat altijd al goed genoeg is.
0: Maar ik heb er de laatste tijd zo wat meer de gewoonte van gemaakt, van ook mijn nummers die nog niet volledig af zijn, zelf te testen op de dansvloer.
1: Dat ga ik nu vanavond ook doen. Dus er zitten sowieso vier nummers in van mezelf.
0: Ah, zalig. Oké. Dan ben ik heel benieuwd. Doe zeker een keer teken aan mij als het eentje van u is.
1: Zeker.
0: Amai. Cool. Voilà, het mengpaneel staat normaal gezien klaar. Jij mag je eerste track klaarsteken. En dan gaan we er zo op het gemak aan beginnen. Lieve mensen van Urgent en Gent in het algemeen. U luistert hier naar Open Decks Radio met DJ Nashua. Een Gentenaar met heel veel muziekproducties. Een vat vol muziek, zo gezegd. Hey? En we gaan er eens goed naar luisteren. Dus zet uw oren schrap en pak die dansschoenen maar klaar, zou ik zeggen. Dit is Open Decks met Nashua. Open.

0: up now, can't wait your turn.
1: London's on fire while Paris burns.
2: U luistert naar Open Decks Radio hier op Urgent FM met Nashua in the mix.

0: Ja, wat de...
1: With the lights out!
0: Dat is wel een knaller van een plaat om mee te eindigen in deze radioshow. Dikke merci aan DJ Nashua, a.k.a. Dieter.
2: Ik hoop dat je er allemaal van genoten hebt.
0: Ik heb er altijd van genoten. Ik denk onze luisteraars ook. Hopelijk waren er ook dansschoentjes bij betrokken en zo. Maar dat komt wel goed, hè. Deze aflevering, net zoals al onze andere, kan je ook op YouTube en Soundcloud herbeluisteren. Dus dan heb jij ook nog een leuk aandenken, trouwens.
2: Perfect.
0: Superleuk. Ook is dikke proficiat gewenst aan Paco, die vandaag jarig is. Ik denk dat dat de reden is dat er vandaag niet bij is. Normaal geeft hij altijd een nightlife overview. Maar om het even te hebben over komend weekend, All Eyes on the Paterzoolfeesten. Ga jij gaan?
2: Ja, en ik draai vrijdagavond All Nighter in Vonk. Dus maar, allen daarheen.
0: Geniaal. Dus voilà, je weet al weer wat gedaan. Deze Paterzoolfeesten bij de White Cat gaan ook een beetje in teken staan van onze vriend Ronald Jaken, die onlangs overleden is. Maar ik heb ook gehoord dat de donderdagnacht matendraaiers daar overnemen. En we zien wel, Curfew zal ook van de partij zijn, vermoed ik, met een paar regulars van de White Cat. Dus dikke merci om te luisteren allemaal. En alvast tot volgende week, want wij draaien gewoon door. Hoppa!
2: Ciao.
3: Dit is Urgent FM.
4: 11 uur.
3: Urgent FM.

Bon, on y va.